joy se kobuninga tatwepe. Iri kwalukia joy se kobuninga tatwepe. Iri kwalukia joy se kobuninga tatwepe. Oh, chingori atwerba.